sinnne gevinnig stef jere mi on het lueske opsi flo bevi kensen dan kom an op to de rumme mancho agus an eptide is sich ni silischen bel bulbens shadow tri reel wel se ho wie le kop report an trosko hering kan chu janjo gardner agus gunn tri fortelle o stef jere mi

0: Daar is de Heerde. Ik heb nu door je wijs, ik zeg Rescher in Christ. Afrijden met de jaren de behe. Ik is kalisch en tlarige. Ik is kom het boeis let. Tashker wie je let met je wehe de laher ik zich voordoet. Hier heb ik geholerd gedieten aan de hele. Na kocht en spirit nu. Schijnt op hartig. Een garp. Ik is de wil Christ. Toor het geef je hier de dagelijkse van de dooi woord. Hoor je jij en je jaart tussen haar Gajacht le dar bapa liu, le dar nyaspuk dael, agus le shed hilir, ala. Kavni faste, erar bachir heidu for baas, agus iya diksu le hashari. Agus haru shudala tamir liid firiya fuidagri, falchi rapush ta salas day. Jad drakarar nyampi majar tariskar viyu, majava parcha sava hiri, khantua walu agus ulwaru, Gajacht de Bajer van de Hibuide Baharje, Jozef de Fakele, de Dewaspelings, de Dewelinger, de Halster Jevenal, Tree de Wak, Ese Christ. Es Tree, Jugus Lesch, Jugus Al, a Hunter Gauner, Jugus Glor Ditche, a Hier Terl Huerta, a Dietert en Spirit Nieuw, Tree Heel de Seel. Dus, kun je met de hele dus, maar de woon, haar sladder, haar doen je jaren. Haar de her, het haar jong, met de eeuw voor dan je, de jagger de riacht, de jaren de halle, het halle, maar die haar jong, haar naar aan de heel tol doen je nu, en als mij doen je riacht, haar waha bedienen er riacht heen, na links de gehei, als hier zit oalk. Sir, maj oga al kempi majarte hierde, thor du ingo kenalte, shihar la dar lenni. Eres ke mevoi la kujo du krokere, sir on faku o goni, agis lan o dele vuart, agis manik sul, la shat naas nifa, agis la chakta slari here, Ise Christ. Or es latse an riacht, agis an huacht, agis an lor, tre heel de seel. Ah, hier de Ise Christ, de door la daspel. Vraag hem sheer de gift ook op de uwe hieren. Na fair en bakke je haar kredje Douglasje. Jordi sheer hoort die ik zie je in toe. Fui maar eens talja ten. Tussen waren de gesereliën. Tre heel de seel. Sheer hem aan sheer de devagoni.
1: Agus fair de spellen.
0: Ah, winje. Hogus pakje don, jad trokkeren. Gus pakje don, jad trokkeren. Jeugus pakje don, tol doen, shian.